tagal aan dhisto ugaa uzaamaro mee geer ahsa absuru sidi dhamatoonia asuristaanhus waa kunaasat uzaa imoro natural imoro natural shira nigeemaa kuexistiga aala lokaal eleele imoro shinimi makaasa atahan moro sida